0: een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Can you pay

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

felt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik was woorden niet verstond. Ik dacht meer aan dan aan mezelf, ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Hij noemde geen nieuw aantal. Vrijdag kondigde de VS aan dat er de komende 6 tot 12 maanden ongeveer 5000 militairen naar de VS zullen teruggaan vanuit Duitsland. Trump is wel gebonden aan een wet die het congres vorig jaar heeft aangenomen, waarmee al te drastische besluiten die de troepenmacht in Europa kunnen treffen worden tegengehouden. Gisteravond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. De KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Afgelopen week zijn 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moesten gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: AE Radio.
0: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding, waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond 1 uur vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Gisteravond veroorzaakten hevige onweersbuien veel overlast, vooral in het zuiden van het land. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd door hevige regen. Ook in het noorden van Limburg zorgde het slechte weer voor veel problemen. In Amerika viel een boom over een weg. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien. Volgens het KNMI hadden veel hagelstenen een doorsnede van 2 centimeter. Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de potjes babyvoeding waarin rattengif zat. Volgens de politie wilde de 39-jarige man op die manier de fabrikant afpersen. De Duitse producent van de babyvoeding HIPP haalde vorige maand het volledige assortiment uit Spar supermarkt in heel Oostenrijk na een waarschuwing dat er rattengif in de potjes zou zitten. Na onderzoek bleek dat er inderdaad met de potjes was geknoeid. De potjes worden overigens niet in Nederland verkocht. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. 2, 1, 2, 3, 4.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regioactueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump wil nog veel meer Amerikaanse militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat zei hij in Florida tegen verslaggevers. We gaan fors inkrimpen en we gaan veel verder dan 5000, zei hij. Trump noemde geen nieuw aantal. Vrijdag werd duidelijk dat er de komende maanden ongeveer 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland worden teruggetrokken. De Duitse bondskanselier Merz uitte begin deze week openlijk kritiek op de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran, waarna Trump al dreigde met het terugtrekken van troepen. Een van de twee producenten van de abortuspil Mifepriston heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Vannacht is in het centrum van Hogeveen een grote brand uitgebroken. 8 huizen moesten worden ontruimd en de bewoners waren geëvacueerd. Volgens de veiligheidsregio Drenthe sloeg een autobrand rond een uur of 1 vannacht over naar een appartementencomplex. Het vuur is onder controle, niemand raakte gewond. Volgens Omroep Drenthe werden uit voorzorg uit de hele regio brandweerkorpsen opgeroepen om het vuur in Hogeveen te bestrijden en te voorkomen dat de brand zich verder kon uitbreiden. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de grote prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP. Harry Edison, Count Basie, The Clayton Brothers en vele anderen. De trombone intro van Dick Card, een lid van de Dutch Swing College Band, opent deze blik. Ik draai hun versie van de Basin Street Blues. De DSC hebben we als gastpianist Teddy Wilson, bekend van zijn werk met de beroemde Benny Goodman Trio en als begeleider van onder andere Billie Holiday. Let op de perfecte drumbreak van Huub Jansen als de tempo gaat over naar swing. Al in al een prima blik contributie.

Ja, ja, mooi openingsnummer, de Basin Street Blues. Twee jazzsterren nu, pianist Dudley Moore en zangeres Cleo Lane. Deze twee combineren hun talenten in een typisch Engels stukje met een heerlijke titel, When I Take My Sugar to Tea.

Ja, ja, een hele mooie uitvoering van twee van Engeland's meest getalenteerde jazzmensen, Cleo Lane en Dudley Moore. Lekker piano intro van Oscar Peterson en daarna de tenorsax van de one and only Ben Webster. En dan komt de gitaar van Barney.

Catherine Russell zingt nu een lekkere mopje recht toe recht aan met de titel Inside This Heart of Mine. Mooi trombone solo en ik geloof er zit ook een trompet solo erin. In elk geval, hier komt Catherine Russell.

Wij hebben de blues de laatste tijd gefeatured in de Blik. En titel Better Off With The Blues heb ik gevonden. En wordt gespeeld door iemand met een geweldige naam. Hier komt Clarence Gatemouth Brown.

Jawel, de blues kan altijd gedraaid worden in onze blik op jazz. Geweldig. Nuages, een beroemde Django Reinhardt stuk, nu gebracht door twee Nederlandse heren, multi-instrumentalist Mark Muizen en trombonist Gert Leurink. Heel knap en zeer mooie versie van nogmaals Nuages. Deze twee mannen gaan samen onder de naam Two Smoking Gypsies.

Heel knap hoe twee mensen gewoon een standaard jazznummer gaan spelen. Heel knap met multitracking enzovoort. Mooie uitvoering. Up the Lazy River, een jazz standaard nu gespeeld door een combo onder leiding van een echte ster op de sopraan sax Sidney Bechet. Hij wordt vergezeld door trompetist, en New Orleans legende Muggsy Spanje. Deze heren, zelfs zonder drums, brengen een prima uitvoering van deze jazz evergreen. Up the Lazy River.

Ik hoor iemand zeggen, komt er geen big bands in de blik? Natuurlijk komen ze. Hier heb ik Count Basie met Big Joe Williams gereed om een gevoelig nummer te brengen. Hij gaat zingen, I Left My Baby. Let op de ingetogen piano-solo van de Count himself met een strakke ritmesectie. Grandioos.

Tijd voor moderne klanken. En met Living on the Fault Line is de groep Chimera. En ze hebben een mooi swingend trompet solo in dit nummer. Ik vind het een de moeite waard om te draaien. Nogmaals, klanken uit deze tijd. Chimera, Living on the Fault Line.

in één keer uit. Neem een jazzviolist en een Fats Waller compositie. Dat heet Ain't Misbehaving. Dan kan het alleen Stefan Grappelli zijn. Dit is een heerlijke no-nonsense medium tempo uitvoering en een geweldig piano solo van een zekere Alan Clare. Hier is Ain't Misbehaving.

We hebben de bossa nova niet gespeeld, dus hier komt Antonio Carlos Jobim met een mooi nummer dat heet Remember. Zo eenvoudig, zo ritmisch en zo pakkend.

We gaan helaas de studio verlaten. Dat zijn Ray Aubrey en Willem ter Haar. Maar eerst van hun cd Brother to Brother. De Clayton Brothers met hun versie van Nat Allerdy's Jive Samba. Hopelijk zijn jullie er van volgende week voor weer een swingende blik op jazz. Tot dan. Bye bye.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggever zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Een van de twee producenten van de abortuspil, Mifepriston, heeft een spoedprocedure gestart bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof om het besluit terug te draaien dat de pil niet langer per post mag worden verstuurd. Het was het oordeel van een federaal hof van beroep. De pil zou alleen nog bij artsen en klinieken verkrijgbaar zijn. De producent vraagt het Hoge Rechtshof om de uitspraak onmiddellijk ongedaan te maken. Volgens de New York Times is de andere producent van Mifepriston ook van plan om een dergelijke procedure op te starten. Omdat er slecht weer wordt verwacht, begint de Grote Prijs van Miami 3 uur eerder dan gepland. De race begint om 1 uur vanmiddag lokale tijd, dat is in Nederland 7 uur 's avonds. Autosportfederatie FIA zegt de Grand Prix eerder te willen starten om zo min mogelijk verstoring van de race te garanderen en de veiligheid van coureurs, fans, teams en personeel voorop te stellen. Max Verstappen staat op de eerste rij nadat hij de tweede tijd behaalde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Miami. Italiaan Kimi Antonelli start op pole position. Het weer bewolkt, maar vanochtend is er ook ruimte voor de zon. Vanmiddag valt op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterbergen file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom in deze uitzending van het programma Gospel Light. Mijn naam is Erik Veldhuizen. In dit programma hebben we aandacht voor Nederlands en Engelstalige lofprijs en aanbiddingsliederen in het eerste uur. En in 2 uur Christian Contemporary Music.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En deze uitzending opende met muziek van Doorbrekers Worship. En het lied dat heet Ik kom altijd bij u uit. Dit is het programma Gospel Light. Reacties en welkom op 0623 868334.

En je hoorde de opening met Doorbrekers Worship met het lied Ik Kom Altijd Bij U. We hebben wat nieuwe dingen hier op de draaitafel klaarstaan. En natuurlijk ook wat nieuwe technische middelen. Dus het kan wat anders klinken dan standaard. Dit is het programma Gospelheid. Reacties en welkom op 06-23-86-8334. Dit is muziek van House Worship met Cici Wines en Darlene Zekers met Shout to the Lord.

En je hoorde muziek van onder andere Darlene Zekic en Cici Winans met Shout to the Lord. We gaan een Nederlandstalig liedje hier. Gij zegt kom en...

Vandaag lezen we uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, vers 21 tot en met 31. Maar door jullie slechte gedrag is de Heer kwaad op mij geworden. Hij heeft mij verboden om de rivier de Jordaan over te steken. Ik zal het mooie land dat hij jullie geeft niet binnengaan. Nee, ik moet hier sterven. Ik zal de Jordaan niet oversteken, maar jullie wel. Jullie zullen dat prachtige land in bezit nemen. Vergeet nooit de afspraak die de Heer jullie God met jullie gemaakt heeft. Hij heeft gezegd dat je nergens een beeld van mag maken. Maak dus geen godenbeelden. De Heer jullie God wil niet dat je andere goden dient. Als je dat toch doet, zal hij woedend worden. Straks wonen jullie in dat nieuwe land met jullie kinderen en kleinkinderen. Doe ook dan geen dingen die de Heer verkeerd vindt. Maak nergens een beeld van, anders wordt de Heer kwaad. De hemel en de aarde horen wat ik nu zeg. Als jullie een godenbeeld maken, dan zullen jullie niet lang in dat mooie land leven. Nee, dan zullen jullie gedood worden, dat is zeker. De Heer zal jullie wegjagen naar andere landen. Er zullen maar weinig mensen van jullie volk overblijven. En dan zullen jullie andere goden vereren. Goden van hout en steen die de mensen zelf gemaakt hebben. Die goden zijn doof en blind. Ze kunnen niet eten en ook niet ruiken. Maar na lange tijd zullen jullie toch de Heer jullie God weer gaan zoeken. En als je hem zoekt met je hele hart, dan zul je hem vinden. Al die dingen zullen jullie meemaken. Jullie zullen het moeilijk krijgen. En dan zullen jullie terugkeren naar de Heer jullie God. Jullie zullen weer naar hem gaan luisteren. Hij is een God van liefde. Hij zal jullie niet in de steek laten. Hij zal jullie niet doden. Hij zal nooit vergeten wat hij jullie voorouders plechtig beloofd heeft.

0: Mozes heeft nu al een aantal keer gezegd: jullie mogen wel het land in, maar ik niet. De eerste generatie van het volk dat uit Egypte was weggetrokken, is gestorven. En nu staat de jonge generatie klaar om het beloofde land binnen te gaan. Mozes, van de eerste generatie, moet zijn taak overdragen aan de jonge Jozua. Mozes wilde heel graag mee, maar God verbiedt het hem. Hij geeft het volk daarom nogmaals zijn lessen mee. Dien de Heer. En als je toch afgedwaald bent, weet dan dat God zich altijd weer laat vinden. Want God blijft trouw. Ook als de weg anders gaat dan je dacht of had gehoopt. Zoals bij Mozes. Ben jij God wel eens kwijt geweest? Heb je hem dan toch weer gevonden? En zo ja, hoe?
1: En van dit inspirerende Bijbelvers uit Deuteronomium gaan we naar muziek. Het is Hoe groot zijt gij, live opgenomen in de Zingin in Veenendaal.

En je hoorde Oegoot Zijt Gij van het De Singing in Veenendaal. Was dat het prachtige nummer Oegoot Zijt Gij. En vandaar gaan we de Nederlandstalig uit de oude doos. Het heet Wees Heilig, want ik ben heilig. Dit is Jeugd met de Opdracht.

En je hoort de muziek van Jeugd binnen Opdracht. Wees heilig van de langspeelplaat uit het verleden. Ook dat hoort in dit programma zeker thuis. De verschillende stijlen muziek, Nederlands en Engelstalig, straks weer Engelstalig. Maar eerst groot is uw trouw, o Heer. En deze muziek wordt gezongen door Joke Buijs. Groot is uw trouw, o Heer, heet het lied.

Het is groot uw trouw hier, gezonde Joke Buijs. Dit programma Gospelijns reacties zijn welkom op 06-23-86-8334. Straks de zegenbede uit Psalm 134, maar daarvoor eerst een Engelstalig nummer van Mercy Me. En het heet Do Not Worship You. Dit is Gospelijns met Mercy Me, met Do Not Worship You.

0: Gospel Light. Het jongerenprogramma dat anders is.
1: Making well with my soul.

En de muziek was van Mercy Me, It Is Well With My Soul. Hopen dat dat ook bij jou het geval is. En vandaar gaan we nu terug naar het Nederlandstalig. Ook uit te zingen in Veenendaal, Psalm 134, de Zegenbede.

En van deze zegenbede op Psalm 134 van de Zingen in Veenendaal gaan we naar Engelstalige muziek. Dit is Wes King en Point of Grace met het nummer I Believe. Ik geloof in God de Vader.

0: Gospelite, your choice is right.
1: En van dit nummer van Point of Grace en West King gaan we door naar Nederlandstalig. De Nederlandstalige muziek is van Gerald Troost en het lied heet Hoogste Heren.

En je hoorde opwekkingslied 849, Goedheid van God. Dit programma Gospelijnen zijn nog bij je. Ruim een uur dus op je zender, op deze zender, met muziek. En dus ook het bijbelvers van deze week, straks eerder in het programma. En vooral muziek dus in dit uur. Dit is het Engelstalig van Natalie Grant en het heet In Christ Alone.

0: En van deze Engelstalige muziek in Christ Alone gaan we weer door naar Nederlandstalig. Deze muziek is ook bij ons te beluisteren. Nederlands en Engelstalige wisselen we af. Dit is muziek van Reni en Elisa Krijgsman. En het heet Een Nieuwe Tijd. En die nieuwe tijd, die maken we misschien wel zelf. En misschien ook vanzelf mee.
1: Zie je de zon weer schijnen?

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.

0: wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuur in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. De evacuatiebevelen zijn volgens Israël een reactie op aanvallen van Hezbollah. In een bericht op Truth Social laat Amerikaanse president Trump weten dat hij het nieuwste vredesvoorstel van Iran zal bekijken. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich niet kan voorstellen dat het aanvaardbaar zou zijn en dat Teheran nog geen prijs heeft betaald die groot genoeg is. Tegen verslaggevers zei Trump dat er een mogelijkheid bestaat dat de Verenigde Staten opnieuw aanval op Iran gaan starten. Eerder deze week schreef hij in een brief aan het Amerikaanse congres nog dat de oorlog in Iran is beëindigd. De Oekraïnse president Zelensky meldt op X dat Oekraïne twee schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Volgens hem gebruikte Rusland die vaartuigen om sancties te omzeilen en werden die actief gebruikt om olie te vervoeren. De aanval vond plaats in de haven van Novorossiysk, een stad aan de Russische Zwarte Zeekust. Afgelopen nacht hebben Oekraïne en Rusland elkaar over en weer opnieuw bestookt met drones. Gisteravond heeft een uitzinnige massa van 2 miljoen mensen een gratis optreden van de zangeres Shakira bijgewoond op het strand van Copacabana in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het concert begon na ruim een uur vertraging toen de 49-jarige Colombiaanse zangeres het podium opkwam in een glinsterende jumpsuit met Braziliaanse kleuren. Het is al voor het derde jaar op rij dat er een gratis megaconcert plaatsvindt op het strand van Copacabana. Eerder waren er concerten van Madonna en Lady Gaga. Het weer, vanmiddag valt er op veel plaatsen flink wat regen. Het wordt daarbij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor Kampen Noord is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

En de opening van deze uitzending van het programma Gospelheid, waar je naar luistert, was muziek van Lauren Daigle en C.J. Winans met He Walks With Me. Je bent met ons verbonden nog ruim een uur met het beste uit de Christian Contemporary Music in dit uur van het programma. En je kunt natuurlijk ook reageren op dit programma. Dat kan via de WhatsApp op 0623868334. Dit is muziek van Phil Wickham en het heet What an Awesome Guy.

0: God.
1: En de muziek was van The Weeknd met What an Awesome God van zijn albumversie. We gaan terug naar het verleden, ooit opgetreden op de EO Jongerendag. We hebben het over Oslo Gospel Choir met Get Together. Get Together.

klein beetje gokken. 1992 was het ongeveer volgens mij dat zij optraden op het Stadion Galgenwaard in Utrecht. Was dat toen nog tijdens de EO Jongerendag. Dit was Awesome Gospel Choir met Get Together. Dit is muziek van Michael W. Smith. Het heet Kingdom Come. En je luistert Gospel Lights. En de reacties op ons programma zijn welkom via de WhatsApp. Ons nummer is 0623 868334. Dit is Michael W. Smith met Kingdom Come.

Op de internetsite van Gospel Light kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.

Begins van Synthes Real. Alles nog eens een keer rustig naluisteren kan dus via onze eigen website www.gospelite.nl. En ook het muzikaal archief staat natuurlijk tot onze beschikking. We gaan naar het verleden. De muziek is van de Worldwide Massive Tribe met I'm on my way to Zion.

En je hoort de muziek van het album Dance Planet met I'm On My Way To Zion van de World Wide Massive Tribe. En de komende tijd gaan we weer zeker meer informatie ook geven in het programma Gospelites rondom onder andere concerten in de zomer en daarna. Alleen, soms komt het wel eens een woord dat er doordrukt wat minder van komt. En dat is in dit geval de afgelopen 2 weken even het geval geweest. Iets minder tijd ervoor geweest. Maar helaas, zo gaat dat en komt er weer een nieuwe tijd. En dat is een tijd van Gospelite met informatie. Dit is muziek van Toby Mac van de single. En dat heet Faithfully. It almost took me down.

hoorde het Obi-Mac met Faithfully van zijn single muziek. En natuurlijk later ook in het programma, in de volgende programma's, meer informatie zoals de concerten. En heb jij wat voor ons, dan kun je dat onder andere via de WhatsApp doorsturen. Het WhatsApp-nummer is 0623868334. Deze muziek van de Howard Grip en het heet You Still Here. Een radio is voor je ervan.

En je hoorde muziek van Craig Long met Fate Can Light a Candle. Je luistert naar het programma Gospelheid met dus veel aandacht voor muziek in dit tweede uur. Christian Contemporary Music uit verleden, heden. Nou, en toekomst zou mooi zijn, maar dat is natuurlijk een moeilijk te realiseren verhaal. En wij gaan de muziek van, je hoort het op de achtergrond, Name Drop Jesus heet het. En dat is van Greeternity. Dit is Greeternity met Name Drop

Nou, duidelijke tekst, denk ik. Name drop. Jesus was dat van The Great Eternity. Oud en nieuwe muziek in dit programma dus. Dit is muziek van Out of the Great. Heet Nothing's Gonna Keep Me From You. Ergens uit de jaren 90 is dat. Dit is Gospelheid.

En je hoort de House of the Grey met Nothing's Gonna Keep Me From You. En het komt van het album. En dat was The Shape of You uit 1992. Al in 1992 startte dit programma, en dat heette Cosplay dus, ook toen al op een radiozender. Alleen de tune was toen deze.

Ja, nu toen wilden we toch nog even Chris laten horen hoe dat toen begon in 1992 en nu dus heel anders klinkt op de radio op dit moment in dit jaar 2026.

0: Gospel Light. Your choice is right.
1: En van deze oude tune gaan we naar iets heel anders. Weer de muziek natuurlijk terug. Dit is muziek van Michael W. Smith. Het staat op de verzamelaar One Hit 1997 met I'll Lead You Home. Dit is Michael W. Smith.

En je hoorde Michael Dibble-Smith met Unleash Your Home. Terug te vinden op het album Wow 1997. Wij gaan alweer bijna afronden voor dit laatste stukje van het programma Gospelheid. Maar niet voordat ik gezegd heb dat je natuurlijk kunt reageren op telefoonnummer 06-23-86-3344, de WhatsApp. En alles nog eens een keer rustig naluisteren kan via www.gospelheid.nl.

En van Katie Nicole hoorde je het ene laatste nummer. En dat was dus een prachtig nummer ook van haar. En een prachtstem heeft ze ook. En dat was het nummer I Have Your Way. De albumversie daarvan. Wij sluiten af met een bekende gouden ouwe, ook uit het verleden. Jesus Is Just Alright van Digitalk. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week bij Gospelite.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het Utrechtse IJsselstein zijn afgelopen nacht bij het gemeentehuis en het Vulco Theater ruiten ingegooid en een pui ontzet. Op beelden is te zien dat een Nederlandse vlag ondersteboven hing en dat er stickers met het woord corrupt waren geplakt. De politie onderzoekt de zaak en voor zover nu bekend is, zijn er nog geen verdachten opgepakt. Half april werd bekend dat de gemeente vanaf volgende maand tussen de 100 en 150 asielzoekers tijdelijk wil huisvesten. Het plan veroorzaakt veel weerstand bij inwoners. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist deze week af naar Vaticaanstad in Italië. Volgens Italiaanse media komt de van huis uit katholieke Rubio de relatieschade die door president Trump veroorzaakt werd herstellen. Trump noemde de paus verschrikkelijk en zwak omdat Leo kritiek had op Trumps dreigement om de hele Iraanse beschaving weg te vagen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bestempelde Trumps kritiek als onacceptabel. Inwoners van 11 dorpen in het zuiden van Libanon hebben van het Israëlische leger het bevel gekregen te vertrekken in verband met aanvallen op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. De dorpen liggen ten noorden van de zogeheten veiligheidszone die Israël heeft ingesteld in het zuiden van Libanon, waar Israëlische militairen actief zijn. Officieel geldt een staakt het vuren in Libanon, maar zowel Israël als Hezbollah schenden dat bestand. Na 11 dagen blussen is een grote bosbrand in het noorden van Japan onder controle. Volgens Japanse autoriteiten was het een van de grootste branden in meer dan 30 jaar. Honderden brandweerlieden en zeker 1000 militairen werden ingezet om de brand te bestrijden in de bergachtige regio Iwatete, waar het vuur sinds 22 april woedde. Door de brand is ongeveer 1600 hectare bosgebied verwoest. Ook gingen zeker 8 gebouwen in vlammen op en raakten 2 mensen licht gewond. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
4: Chart World.
5: Chart World.
4: Draait om de wereldhits.
6: Farmer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the money, say that.

0: De wereldtweede nummer 1 vandaag in 1993 was rapper Snow en Informer.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart World Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met Latitude de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin een hogere re-entry. En ook de nieuwe rangen en standen van onze wereldhitlijst. De charts en top 30. Maar hier zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Maleisië. En daar staat in de top 10 Bagali Gagi van Pitch Kota. En vandaag gaan we in

0: Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De tophits in Australië, officieel het gemenebest van Australië... is een land op het zuidelijk halfrond. Bestaande uit het Australische vasteland... en een groot aantal eilanden in de Indische en Grote Oceaan. Waarvan Tasmanië het grootste is. Het land ligt ten noordwesten van Nieuw-Zeeland... en ten zuiden van Indonesië, Oost-Timor en Papua-Nieuw-Guinea. En van de circa 27 miljoen inwoners woont het grootste deel in de nabijheid van de grote steden zoals Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth en Adelaide. En de hoofdstad is Canberra. En dan de muziek. En die is bijna hetzelfde als in Europa. Met op nummer 1 nu Olivia Rodrigo en Drop Dead. Maar ook Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Die vind je terug in de hitparade. En ook de breaking song Earrings van de Amerikaanse singer-songwriter Malcolm Todd. Maar als je de CSM-lijsten bijpakt, dus waar de mensen in Australië naar op zoek zijn en luisteren, dan zie je toch een ander beeld. Met op nummer 1 op het moment The Chemical Brothers and Go. En verder in de top 10 van meest gezochte en beluisterde tracks momenteel in Australië vind je de Australische singer-songwriter Amy Shark. En haar track The Biggest Dick.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar is dus nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 3 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn na 1 week Catchy en Pink It Up. En de andere 2 tracks die buiten de top 30 staan, die komen van BTS. Body to Body na 5 weken en 51 punten en ook 210 is na 3 weken en 31 punten verdwenen uit de Chartrun top 30. En de voorlopige jaartop 3 is onveranderd deze week. Dus op 3 staat China Spiro en Die On This Hill met 180 punten. La Villa van Ryan Castro, Kappa en Gangsta met 191 punten op 2. En Bad Bunny's DTMF die blijft met 192 punten de nummer 1 in deze voorlopige tussenstand van de jaartop 3.

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Charts een top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 29 Dajo en The End of the Beginning. White Keys Dominic Fick van 27 naar 29 en 28 een nieuweling voor Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Rain Me In, Sam Fender en Lee Verdien. Vorige week waren ze nog de wereldstijger en nu gaan ze behoorlijk onderuit. Ze gaan van 11 naar 27 omlaag. En ook omlaag van 22 naar 26 gaat Zara Lawson en The Slide.
0: Chartrun, nieuw. Nummer 28.

25 blijft staan Harry Styles en American Girls. Van 28 naar 24 opnieuw hoog Shakira en Zoo. En Dave & Thames en Rain Dance gaat van 19 naar 23. Van 23 naar 22 bescheiden omhoog Taylor Swift en Opalite. En Pink Panther en Sarah Lawson en Stateside. Die dalen van 16 naar 21.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: Met 0 stijgers, 5 staanblijvers, 1 zakker en 2 hernieuwde en 2 nieuwe bij de bovenste 10. Met op nummer 10 direct een nieuwe voor Zayn en Kenna Cole. Tomorrow Together en 7 Years, A Moment of Stillness in the Thorns. Dat is een nieuwe EP van deze formatie. En is nieuw binnengekomen op 9 wereldwijd. Re-entry vindt op nummer 8 het soundtrack album van K-pop Demon Hunters. De cast nu 41 weken in de lijst en dus opnieuw in de top 10 op nummer 8. Bad Bunny, die Terra, Mas Fotos, die blijft staan op 7 en ook kan staan blijven voor Sabrina Carpenter en Man's Best Friend. Bruno Mars en The Romantic, die blijft staan op 5. En Ray met This Music, My Contain Hope, gaat van 3 naar 4. En Re-entry vinden we op nummer 3. Daar staat Swag 1 en Swag 2 van Justin Bieber. Olivia Deans, The Art of Loving, die blijft nummer 2. En ook BTS met Airy Rang is nu voor de 5e week de wereldwijde album nummer 1.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: Hard Rock Top 20.
1: Met op 20 van 17 Somber en Home Wrecker. Belle Kay, I Love It, I Love It, I Love It gaat van 14 naar 19. En Alex Warner met Ordinary die blijft staan op nummer 18. Ella Langley en Choosing Texas gaat van 20 naar 17 en van 7 naar 16 daalt. Taylor Swift en The Fat of Ophelia.
0: Hard Rock.

Met op 15 van 10 Ozuna en Una Aventura. Baby van Justin Bieber is binnengekomen op 14 en Ray met Where Is My Husband gaat van 15 naar 13. Van 13 naar 12 Bruno Mars en Risk It All. En net voor de top 10 is gestrand op nummer 11 van 12. Hunter X, AJ en de andere zangeres uit K-pop Demon Hunters en Golden.

0: deelnemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft defensieminister Jezelkus gezegd dat we het hoofd koel moeten houden na het besluit van de Amerikaanse president Trump om duizenden militairen uit Duitsland weg te halen. Zij denkt dat een groot deel alsnog in Duitsland blijft. Volgens Jezelkus hebben de VS de plekken in Duitsland nodig voor hun eigen inlichtingenpositie. Zo'n 39.000 Amerikaanse militairen verblijven op dit moment in Duitsland. Trump kondigde het vertrek van de troepen uit Duitsland aan nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek op het Amerikaanse beleid had geuit. Vanmiddag rond 5:30 worden 2 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla op Schiphol verwacht. Een van hen heeft na ingrijpen door Israël een gebroken neus opgelopen. Israël hield afgelopen week ruim 20 schepen van de burgervloot voor de kust van Kreta tegen. Op de boten bevonden zich zo'n 175 opvarenden. Een aantal is gewond geraakt. 2 opvarenden die deel uitmaken van de organisatie van de burgervloot zijn door Israël meegenomen. De Canadese premier Mark Carney zal als eerste niet-Europese regeringsleider deelnemen aan de top van de Europese politieke gemeenschap. Die vindt in Armenië plaats. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, zegt dat Europa en Canada steeds meer naar elkaar toetrekken. Dit komt omdat de Verenigde Staten onder president Trump meer afstand nemen. De liefde tussen Canada en de EU is wederzijds, want Canada is op zoek naar nieuwe bondgenoten. Op sociale media hebben alle leden van de Rolling Stones een stukje van de nieuwe albumhoes gedeeld. Gisteren werd er ook al een fragment gedeeld van een nog onbekend nummer en de emotie van een cd en een van een uitgestoken tong. Het 25e album van de Britse groep heet Foreign Tongues. De nieuwe plaat zou op 10 juli moeten verschijnen, maar die informatie is nog niet door de band bevestigd. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Duitsegrens bij Westervoort ook ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
6: AE Radio.
7: Chart World draait om de wereldhits.

0: vandaag, maar dan in 1992 stond op nummer 1 in de Nederlandse top 40 de Amerikaanse Mr. Big and To Be With You.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die vanuit Colombia en is die van Sabine Bogaerts.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan Art opnieuw Pompliteit en Ik Moet Gaan. Ze gaat van 40 naar 31. En ook precies 9 posities omhoog gaan Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Gaan ze van 39 naar 30. En ook Mazart en Begin Opnieuw heeft weer de weg omhoog gevonden. In de 33e week stijgt het weer van 30 naar 19. En de snelste stijger is deze week in Vlaanderen Mr. Noah van Teddy Swings. In zijn tweede week notering neemt het een sprong van 45 naar nummer 14. En BY van Kamrad is in zijn 21ste week doorgestegen van 14 naar 10. En verderop in de top 10 zien we op 7 van 11 Maxine en Babette en hoe dan ook. En het internationale duo Fleming en Meteor gaan met Niet Nodig van 5 naar nummer 3. En de hoogste binnenkomer in de Ultra Top 50 van deze week is op 20 Olivia Rodrigo en Drop Dead.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100. Alleen deze cijfers hebben we niet binnengekregen, want het was vrijdag 1 mei, de dag van de arbeid. En dat is een officiële feestdag in Duitsland. Dus de nieuwe top 100, die verschijnt maandag in Duitsland. Wat je wel alvast kan zien, is dat de populairste classic hit Michael Jackson's Billie Jean is. En dat naar aanleiding van de film die over het leven van Michael Jackson is gemaakt. Wat we wel hebben zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin vier nieuwe binnenkomers. De hoogste is op nummer 27 Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Maar ook nieuw is Everjack Sia en David Guetta. Ze staan nieuw op 39. En opmerkelijk is dat Drop Dead van Olivia Rodrigo vrij laag binnenkomt op 37. Terwijl de kaarten voor haar beter zijn geschud, kan ik je zeggen, op internationaal gebied. En dan nog even de snelle stijgers. De Nederlandse hit van dit moment is Cherio van Justin de Wild. Het schiet met een super

stip van 39 naar 18. En verder steeg Justin Bieber's Beauty and the Beat de top 10 in. Het gaat van 16 naar nummer 9. En tot slot van dit blok van de hits van dichtbij heb ik nu de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen die van Duitsland en die is door de 1 mei-viering dus onveranderd. Met op nummer 3 Dracula van Temme, Impala en Jenny. AK Ocean Control en Shirin David en LD&B is de nummer 2. En Justin Bieber's song samen met Nicki Minaj, Beauty and the Beat, is de nummer 1 in de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 5 Fleming en Meteor en Niet Nodig. Bruno Mars zijn gewezen nummer 1 hit I Just Might stijgt weer van 4 naar 2. En doorgestegen van 3 naar nummer 1 in de Ultra Top 50 van deze week is Alex Warner en Fever Dream. En dan de Nederlandse top 3 van de Nederlandse top 40. Met op nummer 3 blijven staan Shakira en Zoo. Bruno Mars' I Just Might, die is ook blijven staan op 2. En nu voor de vierde week op nummer 1. Dus ook een staanblijver voor Alex Warner en Fever Dream.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van Lady Gaga en Sheena Spiro, en beide afkomstig van het soundtrackalbum The Devil Wears Prada 2. Lady Gaga en Shape of a Woman en Material Lover van Sheena Spiro. En beide tracks hebben we vandaag gedraaid als surprise track. Ask yourself.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze chartworld met het volg van de charts hun top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 2 staanblijvers, 4 zakkers, 3 hardlopers en ook 1 repeat hit. Dan gaan we met het top 10 overzicht van deze week. Van 9 naar 10, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. De repeat hit, die vinden we op nummer 9. Opnieuw binnen Justin Bieber en Daisies. En Baby Doll van Dominic Fick. Vorige week nog 3 en nu naar 8 gedaald. Van 8 naar 7, misschien omhoog Olivia Dean en Man I Need. En op 6 vinden we de staanblijver van Alex Warner en Fever Dream.
2: Chartrun. Top 10. Repeat hit. Repeat hit. Repeat hit. Repeat hit. Repeat hit. Repeat hit. Repeat hit. Nummer 9.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 4 Tame Impala en Jenny en Dracula. En opmerkelijk vinden we de nummer 4 van 1. BTS en Swim. Na 4 weken zijn ze dus van de nummer 1 af.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update. Met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe binnenkomers en ook 1 repeat hit. De eerste nieuwkomer is op 28 Teddy Swings en Mr. Know It All. En de andere nieuwkomer is op 14 Baby, de classic hit van Justin Bieber. En ook is Justin Bieber de repeat hit van deze week. Hij is opnieuw binnengekomen met Daisies op nummer 9. En dan de hardlopers en de wereldstijger. De wereldstijger die ga je zo meteen horen op nummer 3. En hardlopers zijn Shakira en Zoo. Ze gaat in de 18e week van 28 naar 24. Ella Langley, haar album is buiten de wereldwijde albumtop 10 gevallen deze week. Maar haar voormalige en nu Canadese nummer 1 hit, Chosen Texas, die stijgt van 20 naar 17. En die voormalige hit, die heeft ze natuurlijk in de Verenigde Staten. Race, Where Is My Husband, gaat verder de top 15 in en gaat van 15 naar 13. En tot slot de wereldstijger, en dat is Olivia Rodrigo met Drop Dead. Maakt zijn klapper en stijgt van 21 naar nummer...
0: Chartrun, top 3, nummer 3.

0: Art World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits die komt zo langzaam weer tot een einde. Met net de charts en top 3. Met op 3 de wereldstijger van deze week, Olivia Rodrigo en Drop Dead. Ze stijgt van 21 naar 3. Bruno Mars, I Just Might, die blijft staan op nummer 2. En de chartklapper is wederom Justin Bieber, die met maar liefst 3 tracks in de charts en top 30 staat. En zijn album Swag 1 en 2 staat ook weer in de top 3 van de wereldwijde album top 10. En in onze lijst van de populairste muziektracks van dit moment stijgt Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj van 5 naar de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Colombia en is van Sabine Bogaerts.
0: All around the world, wereldcolumn.
2: Welkom bij de Colombia Verhalen. Mijn naam is Sabine Bogaerts en sinds eind 2014 woon ik in een prachtige Colombia. Alweer 11,5 jaar dus. Wat gaat de tijd toch snel? Ik woon in Bogota, de hoofdstad van Colombia. En elke maand vertel ik iets over mijn leven hier of over reizen in dit prachtige land. En vandaag ga ik het hebben over iets wat, wat mij afgelopen maand heel erg heeft bezig gehouden. Het was namelijk een best pittige maand voor mij. Ik ben op zoek gegaan naar een nieuw appartement. En daar ga ik eens even over vertellen. Van hoe gaat het nou eigenlijk hier? Als je zeker als buitenlander, maar ook als Colombiaan, een appartement wil huren in Colombia. Daar zitten namelijk best wel wat dingetjes bij kijken. Nou, ik woon in een prachtige buurt. Ik wilde graag ook in deze buurt blijven. Met alle parken om me heen. De groene wijken van Bogota. Supermarkten, het is rustig. Ik woon in een heel fijne buurt die dus centraal is. En daar wilde ik graag blijven. Ik had een appartement gevonden, of een studio eigenlijk. Dus eigenlijk één ruimte, dus waar alles is. Dus het bed, de bank, alles staat in de keuken. Alles is in één ruimte. 35 of 37 vierkante meter. Heel mooi dakterras op het gebouw. Waar ook nog een box is om spullen in op te slaan. En een balkonnetje heb ik. Super fijn. En ik wilde dus heel graag dat appartement huren. Nou ja, ik kan je vast vertellen, het is gelukt. Want ik zit inmiddels sinds een week ongeveer in dit appartement. Maar het was best wel stressvol. Waarom? Nou, als je hier een appartement wil huren in Colombia, dan je gaat dan op zoek naar een appartement. Dan ga je kijken. Communicatie verloopt vaak of particulier. Dus iemand die particulier het appartement verhuurt, of het gaat via een makelaar. En dit appartement ging toevallig via een makelaar. En je maakt een afspraak om te gaan kijken. En daarna dan zeg je van nou, ik wil graag het appartement huren. Dan krijg je een lijst van wat ze allemaal van je nodig hebben. Nou, dan wat ze dan nodig hebben van mij, nou, dat is op zich makkelijk. Je moet ze kunnen aantonen dat je 2,5 keer het salaris verdient wat het appartement kost. Dus 2,5 keer de maand, de maandhuur. Je moet dus ook je 3 laatste salarisstroken inleveren en een heleboel andere dingen. Nou, dat is best wel te doen natuurlijk, om dat voor elkaar te krijgen. In een uurtje had ik dat geregeld. Maar hier in Colombia vragen ze nog iets. En dat is best een ingewikkeld verhaal. Hier is het namelijk normaal dat je als je een appartement huurt, of je nou Colombiaan bent of niet, dat maakt niet uit. Gewoon iedereen die hier huurt, die heeft een garantsteller nodig. Een codeudor heet dat hier in Colombia. Dus dat betekent dus dat iemand die moet dus garant staan voor jou. Dus stel dat jij niet meer kunt betalen of dat er iets gebeurt of wat ik wat, dan moet er dus iemand zijn die dat voor jou kan betalen. En als je Colombiaan bent en je bent hier opgegroeid, dan heb je natuurlijk een heel netwerk aan familie en vrienden die, met name familie is dat meestal, die voor jou garant kunnen staan. Maar als buitenlander heb je dat natuurlijk helemaal niet. Tegenwoordig zijn er wel enige oplossingen voor, zoals er is tegenwoordig een manier waarop je kunt betalen voor een garantsteller. Maar ja, dat wilde ik eigenlijk liever niet. Dus ik ben op zoek gegaan naar iemand die garant wil staan voor mij. En dat was een hele zoektocht. Dat duurde iets van 1,5 week. Ik heb een heleboel mensen gevraagd die mee willen zoeken, die rond willen vragen. Wie zou dit willen doen? Nou ja, lang verhaal kort. Bijna niemand wil dat doen. Want als je garant staat, dan moet je dus ook je hele financiële situatie op straat leggen. En je neemt zelf ook een risico. Dus je moet als garantsteller ook je kunnen aantonen dat je een baan hebt. Hoeveel je verdient. Je laatste salarisstroken inleveren, et cetera, et cetera. Dat kost dus best wel veel tijd voor die persoon om dat allemaal te doen. Plus dat er dus qua privacy leg je dus alles op straat. En je neemt een risico, want ja, stel dat ik er vandoor ga zonder iets te zeggen, dan komt dus alle maandlasten komt dus op de schouder van die persoon terecht. En ik heb dus ook een aantal mensen gevraagd die het in het verleden hebben gedaan voor iemand wat dus niet goed is gegaan en die het dus niet nog een keertje wilden doen. Dus er komt best wel wat bij kijken bij zo'n co-deador. Een garant stellen dus. Nou, uiteindelijk heb ik een Colombiaans vriendin bereid gevonden die dat voor mij wilde doen. Daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor. Het is nogal wat om dat dus voor iemand te doen. Ja, en dan komt dus het proces. Ga je dan dus in met zo iemand. Dus dan, kijk, zo'n makelaar hier in Colombia, dat gaat allemaal heel erg op zijn Colombiaans. Dus zegt van, oh ja, je moet dit allemaal inleveren. Dan lever je dat allemaal in. Nou, 4 dagen later hoor je niks. Dan ga je weer bellen. Dan zegt hij, oh ja, er moet ook nog dit formulier worden ingevuld. Ja, weet je, dus dan wordt dat dus helemaal niet gezegd van tevoren. Je moet zeg maar overal achteraan. Nou, uiteindelijk, ik ben er ongeveer 3,5 week mee bezig geweest. Uiteindelijk waren alle papieren er. En dan, als alles er dan is, dan moet het dus goedgekeurd worden. Dat wordt een studie genoemd. Dan gaan ze het bestuderen. Dat gaat heel snel. Dat is binnen 3 uur is dat gedaan. Dan krijg je akkoord of niet. Nou ja, in mijn geval was het akkoord. En dan gaat de hele procedure van het contract. Dus dan wordt er een contract opgesteld. Dat is een heel standaard contract. Maar best wel een heel strikt contract. Ik snap dat op zich wel. Hier willen verhuurders zich gewoon voor alles indekken. Blijkbaar gebeurt er hier dus ook van alles wat de verhuurder nogal risico geeft. Dus de verhuurder die wil zich letterlijk voor echt alles indekken. Dus je tekent een best wel strikt contract. Waarin bijvoorbeeld ook staat dat de makelaar of iemand van het appartement in ieder geval, die dat appartement bezit, met een aankondiging van 24 uur van tevoren bij je op de zoek kan staan om een controle uit te oefenen bijvoorbeeld. Zo zijn er nog veel. Je krijgt ook bijvoorbeeld een boete als je niet aan de regels houdt. In ieder geval, het is een behoorlijk strikt contract. Nou, dan moet dat allemaal digitaal getekend worden. Dat is wel fijn. Je hoeft dus nergens naartoe. Ik moet tekenen, de garantsteller moet tekenen en de makelaar moet tekenen. En dan daarna is de sleutel overdracht. Maar ja, je kunt je voorstellen dat ik ben zeg maar meteen. Ik doe dat allemaal meteen. Maar ja.
3: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Er zijn camerabeelden bekeken en met de informatie die de politie nu heeft kan volgens een woordvoerder een misdrijf niet worden uitgesloten. Er wordt ook met andere scenario's rekening gehouden. De brand brak in de nacht van vrijdag op zaterdag uit en rond 9 uur 's ochtends werd het zijn brandmeester gegeven. Het pand is totaal verwoest. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Het tweetal werd afgelopen week opgepakt toen Israël in de buurt van Kreta ruim 20 boten die onderweg waren naar Gaza tegenhield. Alle activisten werden op Kreta vrijgelaten, behalve deze twee. Zij zouden deel uitmaken van de organisatie van de Flotilla-actie. Volgens de advocaten van het tweetal worden ze door Israël slecht behandeld. Ze zouden geslagen zijn, geblinddoekt en in isolatie gevangen zitten. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. Er zullen 188.000 vaten olie per dag extra worden geproduceerd. De landen hebben in een verklaring niets gezegd over het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land kondigde afgelopen dinsdag aan uit het oliekartel te stappen vanwege eigen belangen. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Porto won gisteren thuis met 1-0. Vorig seizoen greep Farioli met Ajax net naast de titel. De Portugese krant Abola schrijft dat Farioli tijdens de persconferentie na de overwinning een ode bracht aan de Amsterdamse club. Farioli zei onder andere: "Ik heb verschillende berichten van mijn spelers van vorig seizoen en van de directie gekregen. Ik denk dat een deel van deze prestatie voor hen is." Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier oponthoud. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie onderzoekt of de brand die gisteren bij een dessertbedrijf in Ermelo uitbrak mogelijk is aangestoken. Twee activisten van de Global Summit Flotilla zijn in Israël voorgeleid en de rechter heeft de detentie met 2 dagen verlengd. Oliekartel OPEC Plus gaat vanaf volgende maand de olieproductie verhogen. Dat is vandaag in een online vergadering besloten. De voormalige trainer van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, Francesco Farioli, heeft met zijn huidige club FC Porto de landstitel binnengesleept en draagt die titel op aan zijn vorige club Ajax. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. Volgens Verheijen leveren 3 kabinetten 3 jaar op rij niet op dit thema. In Loosdrecht, dat onder Weidemeren valt, leidde de kort van tevoren aangekondigde opvang van asielzoekers de afgelopen weken tot grote onrust, demonstraties, rellen en vernieling van het gemeentehuis. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. Volgens de burgemeester is er een groot verschil tussen de mensen die tegen de komst van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gedemonstreerd hebben en de relschoppers die afgelopen nacht huis hielden. De eerste groep laat hun zorgen en bezwaren horen, maar de mensen die de terreur van afgelopen nacht op hun geweten hebben zijn gaaiers, aldus burgemeester Westijn. In de Britse stad Bristol zijn 2 mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Op dit moment wordt de oorzaak van de explosie onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk werd afgelopen donderdag het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van substantieel naar ernstig. De aanleiding was het steekincident in de Londense wijk Golders Green, waarbij 2 Joodse mannen ernstig gewond raakten. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden 20 minuten oponthoud. A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ligt modder op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Weidemeren, Mark Verheijen, gezegd dat het afnemende draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet los te koppelen is van het kabinetsbeleid. En onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. De IJsselsteinse burgemeester Esther Westijn noemt de afgelopen nacht bruut voor IJsselstein. Delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater werden door relschoppers vernield. In de Britse stad Bristol zijn twee mensen bij een explosie om het leven gekomen. Volgens de politie is hier sprake van een groot en verdacht incident, maar gaat niet uit van terrorisme. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Gewone burgers die uit oprechte zorg demonstreren hebben geen idee dat zij ondertussen worden ingezet door een internationaal extreemrechts netwerk dat hun boosheid misbruikt om te groeien, aldus JFP. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Gistermiddag rond 4 uur kwam de zender voor het eerst tot leven. Dat meldt de Duitse krant Bild, die Timmy op de voet volgt. Op basis van die informatie lijkt het erop dat de bultrug de juiste kant op beweegt, richting de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werden nieuwe signalen opgevangen, maar onduidelijk is waar Timmy zich precies bevindt. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Daarbij bestaat ook kans op hagel en windstoten van rond de 60 km per uur. In korte tijd kan er tussen de 10 en 20 mm regen vallen. Evenementen in de buitenlucht en het verkeer kunnen daar hinder van ondervinden. De waarschuwing geldt nog tot 5 uur. Vanavond zullen de buien het land weer verlaten. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het land gaf als reden de eigen belangen zwaarder te willen laten wegen. Door OPEC en OPEC Plus te verlaten kan het zelf bepalen hoeveel olie het produceert. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Onderzoeksplatform Justice for Prosperity meldt dat de recente lokale protesten tegen de komst van AZC's zijn opgestookt door het extreemrechtse netwerk Identitair Verzet. Recentelijk is dat volgens onderzoekers in Loosdrecht gebeurd. Waar bultrug Timmy, die gisterochtend in de Noordzee is vrijgelaten, is niet bekend. Timmy draagt een zender, maar het apparaat blijkt niet goed te werken. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het noordoosten van het land. De hele middag is in Groningen, Drenthe en Overijssel code geel van kracht. Het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten wil tientallen miljarden dollars in nieuwe projecten steken. Het land komt met die aankondiging nadat het dinsdag uit het oliekartel OPEC was gestapt. Het weer, grotendeels bewolkt en buien. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 14 en 22 graden. In het oosten bestaat kans op onweer, hagel en windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen nacht zijn bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein politieagenten belaagd en met vuurwerk bestookt. Eén agent raakte gewond doordat vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. De relschoppers vernielden delen van het gemeentehuis en het naastgelegen theater. Toen de politie ter plaatse kwam, werd er vuurwerk afgestoken en richting de politie gegooid. Het zou volgens de betrokken agenten om een groep personen in donkere kleding, hoodies en gezichtsbedekking gaan. Het Internationaal Atoomenergieagentschap wil toegang krijgen tot een laboratorium bij de kerncentrale in het Oekraïnse Zaporizhia. Deze werd met een drone aangevallen en staat onder controle van Rusland. Het is onduidelijk of het laboratorium dat buiten de kerncentrale ligt beschadigd is geraakt. Rusland liet weten dat de kerncentrale door Oekraïnse drones is aangevallen, maar dat die zoals gebruikelijk functioneert. Afgelopen nacht zijn voor de Franse kust twee vrouwen om het leven gekomen die in een migrantenboot zaten die naar het Verenigd Koninkrijk onderweg was. Kort na vertrek zou de motor van de boot zijn uitgevallen. Op dat moment waren er 82 mensen aan boord. 16 opvarenden raakten gewond, 3 van hen ernstig. De Franse maritieme politie pikte 17 mensen op. De anderen spoelden met boten alweer op het strand aan. De 2 overleden vrouwen zijn vermoedelijk verpletterd of gestikt omdat er te veel mensen aan boord waren. Eind april kon de president van Taiwan, Lai Ching-te, niet naar het Afrikaanse land Eswatini afreizen omdat hij van meerdere landen het luchtruim niet mocht gebruiken. Maar gisteren was de president toch in Eswatini, voorheen Swaziland. Vanwege veiligheidsredenen werd zijn bezoek nadat hij geland was pas aangekondigd. China noemt de reis van Lai een lachwekkende stunt en zegt dat Lai het land is uitgesmokkeld. In de ogen van China is Taiwan een afvallige provincie. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Daar kan onweer bij zitten. Op de Wadden kan mist ontstaan. In de nacht daalt het kwik naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

twee plaatsen omhoog naar nummer 25 deze week. Luke Bryan en Country As She Knows It. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country en de allergrootste country hit van dit

Een van de grote national breakouts deze week. De plaat krijgt extra aandacht op country radio. Shay Mooney samen met Dan Smyers. Oftewel Dan en Shay en Say So. Hits from the Heartland, the best in new country. Met het meest recente hitsucces van Russell Dickerson.

0: 20 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Gary LaFox, Jay DeMarcus en Joe Don Rooney. Oftewel Rascal Flatts, hun eerste nummer 1 destijds uit november 2002. Het heette These Days. It's from the heartland, the best in new country. Riley Green and Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Ze staat met twee nummers genoteerd in de Billboard Country Airplay Top 10 van deze week. Ella Langley en Be Her. En een totaal overzicht van die Billboard Country Airplay Top 10 vind je in de tweede uur van Hits from the Heartland. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week hoor je de

0: back.
1: Een beetje een middenmotor in de Country Airplay Chart van deze week. Het is de nieuwe single van Flatland Cavalry en Never Coming Back. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Alexander Kay en Straight for the Hearts.

0: must have been my co-destiny.
1: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
2: Een zanger die zichzelf grotendeels in bed, terwijl hij herstelde van een zwaar wakeboard-ongeluk, leerde gitaar spelen. Het ongeluk was er de oorzaak van dat hij geen professioneel golfer werd. Toen hij in Nashville aankwam, opende hij een rekening. Hij vertelde de bankbediende dat hij zanger was, gaf haar zijn eerste cd met demo's, die zij naar muziekuitgeverij Warner Chappell stuurde. Een platencontract was het gevolg.
1: Deze week Spotlight on...
2: Jake Owen.

Don't Lie On. J. Cohen, je hoort de drie hits van deze uit Florida afkomstige zanger. I was Jack, you were Diane, along with you. En Barefoot Blue Jean Night. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen.

Hacha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart, is deze van Stella Lefty. Ze komt uit Winnetka, Illinois, en dit is haar doorbraaksingle Boston. We gaan eruit voor het nieuws en de mededelingen, en zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Als laatste dit uur is Kelsey Hart en Fireworks. Tot ziens.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De landen van het oliekartel OPEC hebben besloten om hun productiequotum te verhogen. Het besluit komt na het vertrek deze week van de Verenigde Arabische Emiraten dat meer olie wilde oppompen dan was toegestaan. Analisten zeggen dat de OPEC nu wil laten zien dat het kartel ook zonder dit land de wereldmarkt nog altijd bepaalt en klaarstaat om de leveringen van olie te verhogen zodra de oorlog voorbij is. Een grote brand in Harderwijk heeft vanmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd, maar is snel geblust. De brand woedde in een leegstaand kassencomplex. De veiligheidsregio meldt dat er geen mensen in het pand aanwezig waren en dat de aangrenzende gebouwen konden worden beschermd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, wel heeft de politie een fles brandbare vloeistof in het pand gevonden. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Radio.
2: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Ashley McBride en Hits from the Heartland en What If We Don't. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Uit Jacksonville, Florida, hier is Matt Cooper in Highs and Lows.

Elke week de Dutch Barn. Boas stond centraal in dit item deze week met In The Moment. En het interview wat ik met hem had kun je volgende week nalezen op de site van newcountry.nl. Terug naar de chart van dat ogenblik. Nieuwe de top 10. Hier is Jordan Davis.

De Mighty Road Roller van 2 weken geleden, een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is de nieuwe single van Carson Beyer en Something That I Need. Hits from the Heartland, the best in new country. 5 plaatsen omhoog naar nummer 10. Hier is Josh Ross.

0: Zack Top in Hits from the Heartland en Sound of Sanity. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jackson Dean.
1: I ain't coming to your house. I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your head.

Country Airplay uit 2024 voor Post Malone featuring Blake Shelton. Pour me a drink. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Een plaats omhoog en op het randje van de top 30. Hier is Graylon James en Water at a Wedding.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met twee nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Amen van Shaboozy met Jelly Roll en Ain't a Bad Life van Thomas Rhett samen met Jordan Davis eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 15 naar 10, Hate How You Look, Josh Ross. En ook Jordan Davis komt de top 10 binnen van 11 naar 9 met Turn This Truck Around. Vorige week 10, deze week op 8. Be Her, Ella Langley, we komen er straks nog een keer tegen. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind van Riley Green. Vorige week 2, deze week 6, 4 plaatsen gezakt. Dylan Scott en What He'll Never Have. En Brunette van Tucker Wetmore gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. Ook een plaats de goede richting op, Cody Johnson met de val van 5 naar 4. En 3 blijft 3, Choosing Texas voor de tweede keer, Ella Langley. Op nummer 3 dus. Twee plaatsen omhoog, Days Like These van Luke Combs. En die heeft ook de nummer 1 voor de derde achtereen volgende week. Sleepless in a Hotel Room in de 15e week.

gaat twee plaatsen omhoog naar nummer 12 met haar voorganger Beautiful Things. Dit voor de first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Megan Maroney en Madison. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get to Drinking.

Shane Brown in Hits from the Heartland en Woman. En dat zijn ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor George Burch uit 24 en Cowboy Songs.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. De finale vindt plaats in Wenen op 16 mei. Nederland is een van de 5 landen die vanwege Israël niet meedoet. De Oekraïense president Zelensky heeft gemeld dat zijn land zondag 2 olietankers, een kruiser en een patrouilleboot van Rusland heeft geraakt. De aanvallen zouden hebben plaatsgevonden op havens in het zuiden van Rusland en bij de Russische grens met Finland. Volgens Zelensky maakten de tankers deel uit van de Russische schaduwvloot. Bij Russische aanvallen op meerdere Oekraïnse steden zijn 10 doden gevallen. En een Franse bierbrouwer moet stoppen met het verkopen van zijn succesvolle speciaal biertje met een citroensmaakje onder de merknaam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van de in 1980 vermoorde ex-Beatle John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en heeft de brouwerij met een boete gedreigd. De brouwer mag de resterende voorraad nog verkopen en gaat dan over op een nieuwe naam voor het bier, John Lemon. Het weer. Er vallen vanavond en vannacht nog buien met in het noordoosten kans op onweer. De temperatuur zakt naar 11 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

luisteraars, allemaal een hele goede avond. We zijn er echt, ja, tot de klok van 9 uur is dit natuurlijk A1 op zo'n Hollands. En u kunt eraan meewerken als u dat wilt. Dan moet u even doorbellen, uw groet of verzoek. En dat doet u naar 033-24-60101. 033-24-60101.

0: 033-24-6-0101.
1: Klopt, zit je klaar voor, jongens?
0: Ja, afgelopen week was het Koningsdag natuurlijk, hè? En dan was hier eens een liedje aan het inzingen, zeg maar.

0: leggen.
1: Goed nou!
2: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
3: Aangedaan.
1: Vanuit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
4: Gloeiende, gloeiende, gloeiende laat ik kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
4: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er geen
1: uitkijken.

0: daar gaat-ie. Hallo, hallo.
1: Ja, wat oh no. Puinhoop,
0: hè. Ja. Goed, luisteraars, de volgende muziek. Want wil jij het plaatje de woonboot draaien voor Sabine Herman en Anneliese? Ja, krijgen ze allemaal aangeboden van Evelien. En hier is de volgende muziek.

een blauwtje. Maar meestal krijg ik wel een bot. Want de dames zijn nieuwsgierig. Mijn koffer gaat dan van het slot. Mijn poeter komt dan snel tevoorschijn. En de dames zijn dan blij verrast. Vanwege al die mooie klanken. Ik ben tegenwoordig heel toonvast.

Dat was de toeter van Huub. Hij toetert wat af, hè? (Middels) 033 24 60101.

0: zware jongens met de Allemansdans. En wat krijgen we nu? We krijgen de Nederlandstalige top 10, verzorgd door Anneliese.
1: Op nummer 10, Yves Berendsen met Droom jij over mij. Op nummer 9, Hanna May met Bluff met Ik ben niet meer bang. Op nummer 8, Kris Kros Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Op nummer 7, Fons Vreuring met De avond voor in de boeken. Op nummer 6, Marco Schuitmaker met Deze nacht. Op nummer 5, André Hazes junior met Robert van Hemert met Samen uit, samen thuis. Op nummer 4, Samuel Welten met De bankzetters met Uitslover. Op nummer 3, Damien van Vos met Diamantenring. Op nummer 2, Robert van Hemert met Donny met Moet dat nou? En op nummer 1, Justin de Wild met Cheerio.

Geen vuiltje aan de lucht. Just en de Wild. En cheerio. En natuurlijk is die nummer 1 in de Nederlandstalige top 10... wat ook deze week weer samengesteld en gepresenteerd werd door Anneliese.

Ja, we gaan er weer bijna naar het nieuws en het weer. Maar en daarna zijn we natuurlijk er weer. Maar voordat het zover is, gaan we eerst dan wat muziek draaien, hoor. En nu kunt u nog steeds doorbellen, hè. 033 24 60101.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om 2 mannen van 74 en 58 jaar en een vrouw van 71 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond. De krant Le Courrier heeft een foto gepubliceerd waarop een gekantelde SUV te zien is. Volgens een politiecommandant was er sprake van een botsing op hoge snelheid. De informatie is nog niet door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents' Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag een kind om het leven gekomen. 2 andere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar wat er in de woning is gebeurd. In Harderwijk heeft een brand in een leegstaand kassencomplex geen levens geëist. Er was wel sprake van veel rookontwikkeling. De politie heeft in dat pand een fles brandbare vloeistof gevonden. De directie van het Eurovisie Songfestival belooft in te grijpen bij aanwijzingen voor politieke beïnvloeding van de publieksjurering. Vorig jaar zou een Israëlische overheidsinstantie campagne hebben gevoerd voor de Israëlische deelnemer. Songfestivaldirecteur Green zegt in een interview met Nieuwsuur dat hij de landen die vanwege de deelname van Israël dit jaar zijn afgehaakt weer terug wil krijgen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Welkom terug voor het tweede uur in Op zijn Hollands, luisteraars. En ja, Evelien heeft last van keelpijn. Dus die doet de groente- en vleestip niet. Maar ze heeft hem wel netjes doorgestuurd. En wat hebben wij? Wij hebben deze week in de aanbieding een worteltjes met doperwten en een hamburger. Of je kiest voor Chinese kool en een varkenshaasje. Waar ga jij eigenlijk voor, Anneliese?
1: Voor dat varkenshaasje natuurlijk.
0: Dus jij gaat voor de Chinese kool?
1: Ja, daar ben ik niet zo heel dol op, maar vooruit. Omdat het bij het varkenshaasje hoort.
0: Ja, maar de worteltjes met doperwten is altijd goed, hè? En een hamburger is ook wel een beetje mijn ding als je goed gebakken is.
1: Ja, en dan met uitje en champignonnetjes en zo.
0: Ja, geen paddenstoelen erin, nee. Maar van die uitjes daar ben ik wel voor, maar zonder de paddenstoelen.
1: Ja. Nou, dan krijg je alle uien.
0: En niet de paddo's erin.
1: Neem ik de paddo's.
0: Niet de paddo's erin. Nou goed, als we dat... ik weet niet wat Evelien zelf wil eten. Maar ik ga in ieder geval voor de worteltjes en jij gaat voor de Chinese kool. Maar jij gaat eigenlijk voor het varkenshaasje natuurlijk.
1: Ja, varkenshaasje. Ja, lekker.
0: En als we dat allemaal naar binnen werken, dan hebben we natuurlijk een toetje. En er staat bij een sinaasappel of een sappige peer.
1: Ja, dan ga ik voor de sappige peer.
0: Ja, en dan is in de woorden van aard te blijven... Wajende kumis. De wajende kumis.
1: Ja, ja.
0: Dat is het type peer, zeg maar. De wajende kumis.
1: Dat is het soort.
0: Ja, dat is de Franse peer, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ik ben niet zo goed in Frans, hoor.
0: Ja, ik zei altijd van en een muilpeer, zei ik altijd. Maar dat is weer wat anders.
1: Als
0: natuurlijk.
1: Als hij maar sappig is.
0: Sinaasappel of een muilpeer. Sappige peren, ja. Nee, wij hadden altijd over sappige pruimen, maar dat was iets anders. Maar goed, Evelien reageert nog niet. Maar ik ga ervan uit dat zij ook wel voor de Chinese kool en het varkenshaasje gaat, hoor. Ja.
1: Dat denk ik wel.
0: Ze is wel van het vlees, zeg maar. Maar goed, dus tot zover de groente- en vleestip van deze week.
1: En wens je natuurlijk Evelien van harte beterschap.
0: Ja, van harte beterschap met de keel. En Evelien, we hebben een leuk plaatje weer opgezocht. Speciaal voor Evelien is hier Rob de Nijs.

vandaag krijgen we ook nog een beste regenbui natuurlijk. Hè? En Evelien heeft dus gereageerd. Ze gaat voor de kool en het varkenshaasje. Alleen weten we nog niet of het een sinaasappel was. Of een... Oh, rustig maar. Een sinaasappel was of natuurlijk de sappige peer. Ja. Hier is het Kronenburgerpark. En dat is in Arnhem.

En luisteraars, de volgende muziek. Evelien was jarig natuurlijk afgelopen week. En die krijgt de felicitaties aangeboden van mevrouw Schouten. Maar natuurlijk ook van het hele team hier. Klappen wij eigenlijk altijd. Evelien, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En natuurlijk voor jou de volgende muziek.

0: Pieper de Piep! Hoera!
1: Volgens mij zit hij een beetje klem met Pieper de Piep. Maar goed, dat is van harte gefeliciteerd ook namens het hele club hier natuurlijk en mevrouw Schouten. De volgende muziek is bestemd voor Alfred en Wilma. En dan krijgen ze aangeboden van Mama. En voor jullie de volgende muziek. MUZIEK

je kan heel veel dingen met de ogen dicht. Ja, goed. Maar de volgende muziek, luisteraars. Want Cheyenne krijgt, die wordt 4 mei aanstaande jarig. Dan wordt ze 7 jaar. Van harte gefeliciteerd natuurlijk namens de hele club hier. En dan krijg je aangeboden van Omi. En dan draaien we deze muziek ook gelijk voor haar zus Delicia.

0: bent lekker.
1: Jij bent lekker, zegt hij. Nou, daar ben je lekker mee. Maar goed, de volgende muziek is bestemd voor het hele team hier. Krijgen we aangeboden van mevrouw Schouten. En we hebben een leuk muziekje opgezocht.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de door de VS en Iran afgesloten straat van Hormuz is vanmiddag een vrachtschip aangevallen. De Britse Maritieme Handelsorganisatie meldt dat het schip werd aangevallen door meerdere kleine bootjes. De bemanning van het schip raakte niet gewond en er is geen olie gelekt. Volgens de Internationale Maritieme Organisatie zitten er zeker 20.000 zeelieden vast op ongeveer 2.000 schepen in de regio. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in een kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. In een ander kampvuur op hetzelfde terrein vond de explosieve opruimingsdienst later nog een tweede oude granaat. De Amerikaanse politie heeft in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij de aanslag op het Correspondents Dinner in Washington vorige week zaterdag een kogel gevonden uit het geweer van de verdachte schutter. De agent overleefde het incident dankzij het vest. De aanslagpleger Cole Allen werd niet geraakt door geweervuur van de beveiligers, maar struikelde en werd overmeesterd voordat hij de zaal van het evenement kon bereiken, zo meldt CNN. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hantavirus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de Straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Bij een ernstig auto-ongeluk in Noord-Frankrijk zijn vanmiddag 3 Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 74 en 58 jaar. Ze werden volgens Franse media uit de auto geslingerd en overleden ter plaatse. 2 andere Nederlandse inzittenden raakten gewond, waarvan 1, een 79-jarige man, levensgevaarlijk. In de kofferbak zou een blinde geleidehond hebben gezeten. Die is door de hulpdiensten naar een dierenkliniek gebracht. In Oostenrijk zijn 5 kinderen licht gewond geraakt toen er een oude oorlogsgranaat ontplofte in hun kampvuur. De slachtoffers zijn tussen de 10 en 14 jaar oud en zijn lid van een jeugdbrandweergroep. Het is niet duidelijk hoe de granaat uit de Tweede Wereldoorlog in het vuur terecht is gekomen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Tenminste, 1 van de dodelijke slachtoffers is positief op het Hanta-virus getest. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondagavond dat het om 2 Nederlanders gaat. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions, was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het plan zou 14 punten hebben en de oorlog binnen 30 dagen in 3 fasen kunnen beëindigen. Volgens bronnen zou in de eerste fase de straat van Hormuz worden geopend. Het plan zou geen punten bevatten over het inperken van het Iraanse nucleaire programma, een reden voor de Amerikaanse president Trump om het aanvankelijk af te wijzen. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn na een vermoedelijke virusuitbraak 3 doden gevallen. Volgens het internationale persbureau AFP zou een Nederlands stel onder de overledenen zijn. De Verenigde Staten en Iran zijn volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het onderhandelen over een nieuw vredesvoorstel. Het weer, steeds minder buien, in het noordoosten nog kans op onweer. Morgen bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een 9:30.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: And it goes, and it goes, and it goes.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip waarop 3 mensen zijn overleden na een vermoedelijke besmetting met het Hanta-virus ligt voor anker in Kaapverdië. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. De passagiers moeten zoveel mogelijk in hun hut blijven. Het schip, de Hondius, van de Nederlandse reder Oceanwide Expeditions, maakte met 170 passagiers, waaronder 10 Nederlanders, een cruise over de Atlantische Oceaan en het Zuidpoolgebied. De Verenigde Staten gaan vanaf maandagochtend schepen begeleiden die vastzitten in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump schrijft op zijn social media platform dat zijn land met het project Freedom mensen gaat helpen die niets verkeerds hebben gedaan. Hij meldt niet hoe de hulp eruit zal zien. Eerder werd bekend dat Iran en de VS onderhandelen over een plan dat de oorlog binnen 30 dagen kan beëindigen. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle. Dit heeft de brandweer even voor 9:30 op zondagavond gemeld. Bij het blussen van de brand waren ook brandweerlieden uit België, Frankrijk en Duitsland betrokken. De regen die dit weekend over het gebied trok heeft wel geholpen, maar was onvoldoende om de vlammen te doven. Voor de brand op het militair oefenterrein bij het Harde was zaterdag het sein brandmeester al gegeven. De Oekraïense president Zelensky heeft na een overleg met de Finse premier Orpo gezegd dat zijn land de in de oorlog met Rusland opgedane technische en strategische expertise over het inzetten van drones wil delen met Finland. Finland en ook Estland krijgen de laatste tijd minder Amerikaanse wapens dan voorheen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer in het noordoosten, nog kans op onweer. De temperatuur zakt vannacht naar 11 graden. De maandag bewolkt en plaatselijk mistig bij 12 tot 21 graden in de middag. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.